netwerk op Centraal Independent Music en Information. Vandaag beginnen we het eerste uurtje vrij rustig met speciale aandacht aan de allernieuwste cassette van Vitna Opmana. Maar daar beginnen we nog niet mee, nee hoor. We beginnen met iets compleet anders.

Odd Size Distribution is een Frans distributielabel dat ook al twee platen op zijn eigen label heeft uitgebracht. Een van die twee platen is Four Edens and the World of Shells, oftewel